0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer opengaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: te zijn.
1: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
2: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat, is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Bij Breda Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en konden hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: Ha.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Franse president Emmanuel Macron wil dat jongeren onder de 15 jaar in heel Europa geen toegang meer krijgen tot sociale media. Hij heeft de Europese Commissie gevraagd om daar één Europese wet voor te maken. Macron wil zo'n verbod alsnog invoeren nadat de Franse Grondwettelijke Raad een Franse wet hierover had afgewezen. En Frankrijk is niet het enige land dat strengere regels wil voor sociale media voor kinderen. Ook Nederland, Denemarken, Spanje en het Verenigd Koninkrijk overwegen een leeftijdsgrens. Een 43-jarige man is veroordeeld tot 15 jaar cel en tbs voor de moord op zijn ex-vriendin in Katwijk. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat hij haar in april 2023 met tientallen messteken om het leven bracht en dat vooraf had gepland. De man zei tijdens de rechtszaak dat hij handelde uit zelfverdediging, maar daar gaat de rechtbank niet in mee. Hij leidt aan een ernstige persoonlijkheidsstoornis en krijgt ook tbs met dwangverpleging. Daarnaast had hij duizenden beelden van seksueel kindermisbruik in bezit. De Eiffeltoren in Parijs was de hele dag dicht door een staking van het personeel uit protest tegen het wegsturen van vrouwelijke collega's tijdens een bezoek zaterdag van een hindoeïstische geloofsgroep. Vrouwen zouden van hun werkplek zijn gehaald en op sommige plaatsen zijn vervangen door mannen. De exploitant van de Eiffeltoren heeft inmiddels erkend dat dat een verkeerde beslissing was. Franse politici reageerden verontwaardigd en eisen een onderzoek. Of de Eiffeltoren overdag weer open gaat is onbekend. En de politie heeft in het televisieprogramma Opsporing verzocht de stem laten horen van de verdachte achter de hek bij Odido. De man deed zich als collega voor en wist een medewerker over te halen om in te loggen via een nagemaakte Odido-pagina. Zo kreeg hij toegang tot het interne systeem en kon de hackers gegevens van ruim 6 miljoen klanten stelen. Die zijn uiteindelijk op het dark web gezet nadat Odido weigerde om een miljoen euro losgeld te betalen. De politie hoopt nu dat mensen de stem herkennen. Het weer bewolkt met kans op een bui bij een graad of 17 en een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen wordt een grijze dag met regelmatig regen bij 17 tot 22 graden en een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: de Champions League.
1: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
2: Dit is de zomer van Breda.
1: Breda nu!

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

auto of de fiets, of je alles of niets. Of je nou nu of straks, of je even op me wacht. Of je dichtbij of ver weg, of je nou vlucht of vecht. Of je de stilte breekt, of je zwijgen spreekt. Of een glas erbij, en dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk. Want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij de vliegtuigcrash in het Amerikaanse Miami zaten in voertuigen op de grond. Een vrachtvliegtuig van Amazon schoot van de landingsbaan en ramde een busje en een auto. 3 mensen raakten zwaar gewond, 2 anderen liepen lichte verwondingen op. De 2 piloten van het vliegtuig overleefden de crash. Er wordt nu onderzocht of het toestel te laat of met de hoge snelheid landde. De belangrijkste luchthaven van Indonesië bij Jakarta is weer open na problemen door vulkaanas. Ook 5 andere vliegvelden zijn vanochtend weer geopend. In totaal waren 8 luchthavens gesloten na uitbarstingen van de vulkaan Anak Krakatau. Daardoor zijn bijna 3000 vluchten geschrapt en stranden meer dan 340.000 passagiers. Anak Krakatau veroorzaakte in 2018 ook een tsunami waarbij 429 mensen omkwamen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schapen van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.

0: supermarkten.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Automobilisten moeten vanochtend rekening houden met flinke drukte rond de A28 bij Nijkerk, want de Hardenbergenbrug blijft dicht vanwege herstelwerkzaamheden. En daardoor is de A28 daar in beide richtingen afgesloten. Rijkswaterstaat en de ANWB adviseren om de spits zoveel mogelijk te vermijden. De brug werd zondag gesloten nadat bleek dat zand en grind rond de pijlers waren weggespoeld. Dat wordt nu hersteld. De Amerikaanse president Trump dreigt de verkoop van vliegtuigen van het Canadese Bombardier in de VS te verbieden. Volgens Trump moet het bedrijf zijn vliegtuigen in de Verenigde Staten gaan bouwen om toegang tot de Amerikaanse markt te houden. Het dreigement komt vlak voordat Canada nieuwe invoerheffingen op Amerikaanse producten invoert. De VS en Canada zijn verwikkeld in een handelsoorlog met importheffingen. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een kapotte vrachtwagen langs de A2, Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Hintham is de vertraging 20 minuten. Verder hier en daar iets van drukte, zoals bijvoorbeeld de A59 naar Den Bosch toe. Voor knooppunt Hooipolder 5 kilometer en ongeveer 5 minuutjes. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schapen van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is dat goed te merken. Veel dagelijkse files, gelukkig weinig tot geen bijzonderheden. Wel op de A2 richting Utrecht file voor knooppunt Empel, 8 kilometer, 10 minuten. Ook de A58 naar Eindhoven, Tilburg richting Oorschot, 5 kilometer, 10 minuutjes. En de A67 naar Eindhoven toe. Tussen Someren en knooppunt Leendeheide 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Breda Nu. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. De hoogste aanklager van Oekraïne, Ruslan Kravchenko, heeft zijn ontslag aangeboden. Aanleiding is een corruptieonderzoek binnen zijn organisatie. Een hoge medewerker wordt ervan verdacht tegen betaling frauduleuze callcenters te hebben beschermd en geld te hebben witgewassen. Kravchenko is zelf niet als verdachte aangemerkt en ontkent iedere betrokkenheid. Hij zegt te vertrekken om te voorkomen dat zijn functie wordt gebruikt in een politieke strijd. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits is in volle gang en in de regio is de langste file te vinden op de A2 naar Utrecht vanuit Den Bosch. Bij Waardenburg is 1 rijstrook dicht vanwege werkzaamheden. Vanaf Rosmalen 20 minuten. Bij knooppunt Empel is een spoedreparatie op diezelfde A2, maar dan richting Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Zaltbommel 10 minuten vertraging. En tenslotte nog dagelijkse drukte. Meerdere plekken, maar bijvoorbeeld de A67, Venlo-Eindhoven. Voor knooppunt Leenderheide een kwartier over 13 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker hangen op één van de vele terrassen. Een barbecue in de tuin of een verkoelende duik.
1: Dit is de zomer van Breda.
0: Breda nu!

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Meerdere opvallende zaken deze ochtend. Onder andere een spoedreparatie bij knooppunt Empel. Een gat in de weg op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Vanaf Geldermalsen een file van 35 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. Verder ook nog andere files. Onder andere door een pechgeval op de A50. Eindhoven-Arnhem. Voor Ravenstein 10 minuten, 5 kilometer. En een ongeluk bij Drunen op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Vanaf knooppunt Hooipolder een file van 20 minuten. Er is namelijk 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jos Duinstra met het radionieuws op Breda Nu. De politie is gisteravond met veel eenheden uitgerukt naar de Hengsdalse weg in Nijmegen, na een melding over mogelijke schoten. De melding kwam kort na 9 uur binnen. Agenten hebben tot vanmorgen geen aanwijzingen gevonden dat er werkelijk is geschoten. De grote inzet houdt verband met verhoogde waakzaamheid na het recente geweld in het nabijgelegen Overasselt. Daar werd vorige week een bewaker doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De afsluiting van de A28 bij Nijkerk veroorzaakt al vroeg lange files. De Hardenbergenbrug is in beide richtingen dicht, omdat rond de brugpijlers zand en grind zijn weggespoeld. Daardoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid niet garanderen. Verkeer tussen Amersfoort en Zwolle wordt via Apeldoorn over de A1 en A50 omgeleid. Daar stond rond 6:15 17 kilometer file. Hoe lang de afsluiting duurt is nog niet bekend. Inwoners en hulpverleners in New York zijn na de aanslagen van 11 september 2001 mogelijk misleid over de luchtkwaliteit. Dat schrijft de New York Times op basis van vrijgegeven documenten. Daaruit blijkt dat in stofmonsters in Lower Manhattan gevaarlijk hoge concentraties asbest werden gemeten. Toch verzekerden stadsbestuurders dat de lucht veilig was en konden mensen terugkeren. Duizenden betrokkenen kregen later ernstige gezondheidsproblemen. De groei van zonne-energie in Nederland neemt flink af. Dat komt volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vooral doordat zonnepanelen financieel minder aantrekkelijk worden. Voor huishoudens speelt het verdwijnen van de salderingsregeling vanaf volgend jaar een belangrijke rol. Grote zonneparken en bedrijven lopen tegen problemen aan, zoals een overbelast stroomnet. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de komende jaren een nog lagere groei van zonne-energie. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn verre van filevrij in de regio, maar het drukste moment van de ochtendspits ligt wel achter ons. Op de A2 nog een file bij knooppunt Empel, als je onderweg bent naar Den Bosch vanuit Utrecht. Vanaf Geldermalsen 40 minuten, er is een gat in de weg en er is 1 rijstrook dicht. Verder een ongeluk bij Drunen op de A59 naar Den Bosch toe. Tussen Waspik en Drunen ongeveer 50 minuten. De linker rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De files in de regio zijn aan het afnemen, maar helaas nog niet overal filevrij. De A2 springt er nog bovenuit, Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en knooppunt Empel. 17 kilometer en 40 minuten. Er zit een gat in de weg, een spoedreparatie nu dus. De rechterrijstrook is dicht. En op de N279 Den Bosch-Roermond drukte vanaf Beek en Donk. 3 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. De leesvaardigheid van Nederlandse 15-jarigen is opnieuw verslechterd. Dat blijkt uit een internationaal onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO. Het onderzoek vergelijkt iedere 3 jaar de prestaties van jongeren op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. Nederland zakt bij leesvaardigheid verder weg ten opzichte van andere landen. Kleine verschillen op de ranglijst zijn volgens onderzoekers niet altijd betekenisvol. Rusland heeft aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev hervat. Bij aanvallen met raketten en drones zijn volgens de autoriteiten zeker 2 mensen gedood en 10 anderen gewond geraakt. Verschillende woongebouwen, een school en auto's liepen schade op. De beschietingen volgden kort na het vertrek van de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner. Hun gesprekken in Moskou en Kiev leverden geen concrete doorbraak richting vrede op. Het dodental door explosies op een legerbasis in Bolivia is opgelopen tot 9. Het ongeluk gebeurde vrijdag in Viacha, ongeveer 30 kilometer van de regeringsstad La Paz. Op de basis lag onder meer vuurwerk en ander explosief materiaal opgeslagen. Meer dan 80 mensen raakten gewond en ook woningen in de omgeving liepen schade op. De oorzaak van de 2 ontploffingen wordt nog onderzocht. De gemeente Amsterdam heeft in stadsdeel Noord tijdelijk een prullenbak midden op een fietspad geplaatst. De opvallende situatie ontstond na de renovatie van een rotonde aan de Statenjachtstraat. Volgens de gemeente dient de afvalbak als tijdelijke afsluiting om auto's tegen te houden en fietsers te beschermen, omdat er geen paaltje beschikbaar was. Buurtbewoners noemen de oplossing opmerkelijk. De prullenbak wordt binnenkort vervangen door een verkeerspaaltje. Dan nog het weer, zwaar bewolkt en regelmatig regen. Lokaal kan er 2 tot 4 mm vallen bij een neerslagkans van 90%. Het wordt rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig, windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jos Duistra met het radionieuws op Breda Nu. Een groep gedupeerde toeslagenouders eist dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar verborgen digitale archieven van de Belastingdienst, meldt Trouw. Een eerder ontdekte datakluis bevat 64 miljoen bestanden, waarvan een deel niet is verstrekt aan de parlementaire enquêtecommissie over de toeslagenaffaire. De ouders willen weten of informatie bewust is achtergehouden. Het kabinet ziet vooralsnog geen aanwijzingen voor strafbaar handelen. In oktober begint wel een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken. Een tanker met vloeibaar gemaakt aardgas uit Qatar is door de straat van Hormuz gevaren. Het schip, de Al-Ghuraytiyat, is onderweg naar Pakistan. Het is de eerste Qatarese gastanker die de belangrijke vaarroute passeert sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten. Iran gaf toestemming voor de doorvaart. De passage is belangrijk omdat Qatar normaal ongeveer een vijfde van al het vloeibaar gemaakte aardgas ter wereld produceert. De Duitse politie heeft bij elektriciteitscentrale Weisweiler, vlakbij Aken, opnieuw een brief gevonden waarin sabotage wordt opgeëist. In de omgeving lagen zelfgemaakte lanceer- en explosieve installaties. Daarmee moesten geleidende draden in hoogspanningsleidingen worden geschoten om kortsluiting te veroorzaken. De politie zoekt een 48-jarige man uit Gevelsberg. De nog voortvluchtige dader zou uit protest tegen fossiele energie aanvallen op het Duitse stroomnet hebben gepleegd. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zijn in Veenhuizen begonnen aan een streekbezoek aan de Kop van Drenthe. In het gevangenismuseum en gevangenis Esserheem spreken zij onder meer met gedetineerden die werken, een opleiding volgen of deelnemen aan een speciaal programma voor vaders. Later bezoekt het koningspaar Zeien, Eelde en Assen. Centraal staat de samenwerking aan leefbaarheid, sociale verbinding, veiligheid en toekomstige landbouw. Dan nog het weer. Zwaar bewolkt en regelmatig regen. Het is rond 20 graden. De zuidwestenwind is matig tot krachtig. Windkracht 4. Tot zover het radionieuws op Breda Nu.
4: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu, wens je een fijne zomer.

tweede klas. HAVO, VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda Nu via de radio, op tv en online. bredanu.nl

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laaggeletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. Het Verenigd Koninkrijk trekt 116 miljoen euro uit voor extra luchtverdediging voor Oekraïne. Dat geld gaat onder andere naar Patriot-raketten die voor Oekraïne in de VS worden gekocht. Het land vraagt al langere tijd om meer van deze luchtafweerraketten, omdat Rusland zijn aanvallen op Oekraïne de afgelopen maanden heeft opgevoerd. Ook nieuwe drones en snelle ballistische raketten zorgen voor grote problemen. De bondgenoten van Oekraïne bespreken vandaag verdere wapensteun. En het Europese Hof van Justitie oordeelt dat het Belgische Vlaams Belang mogelijk schade heeft toegebracht aan het merk IKEA. De partij gebruikte de naam, de logo's en illustraties van IKEA voor een plan over asiel en immigratie onder de titel Immigratie kan echt anders. Het Zweedse bedrijf stapte daarop naar de rechter omdat het gebruik zonder toestemming was. Het Vlaams Belang beriep zich op de vrijheid van meningsuiting. Een Belgische rechtbank moet er nu een definitieve beslissing over nemen. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
9: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
9: Dit is Breda Nu.

0: Regel jij de zonnebrand, dan zorgen wij voor de verkoeling.
1: Het is zomer in Breda. Beleef de zomer samen met Breda nu.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. Er zijn 3 schilderijen van de Franse kunstenaar Renoir gestolen uit een museum in Cagnes-sur-Mer. De waarde van die kunstwerken wordt op zo'n 9 miljoen euro geschat. De inbraak gebeurde vanochtend vroeg in het museum Renoir, dat is gevestigd in de voormalige woning van de kunstenaar. Rond 6 uur ging het alarm af en de politie was binnen 5 minuten ter plaatse. Op camerabeelden zijn 2 verdachten gezien die nog voortvluchtig zijn. Een 4e kunstwerk werd tijdens de vlucht achtergelaten. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs noemt het verbeteren van de leesvaardigheid van middelbare scholieren een zaak van de lange adem. Uit de nieuwste PISA-cijfers blijkt dat 39% van de jongeren nu al laag geletterd is of dat risico loopt. En dat is veel meer dan het Europese gemiddelde van 29%. Thiele wil de dalende trend binnen 3 jaar ombuigen en de lat hoger leggen voor leerlingen en scholen. En nieuwe, strengere kerndoelen voor Nederlands en ook voor rekenen moeten daarbij helpen. En de beroemde pindakaasvloer van de in juni overleden Wim T. Schippers is na ruim 8 weken opgeruimd. Het kunstwerk in het depot van Museum Boijmans van Beuningen trok 48.000 bezoekers. De vloer bestond uit zo'n 390 kilo pindakaas en wordt nu gecomposteerd omdat hergebruik niet hygiënisch genoeg was. In totaal stapten 48 bezoekers in het kunstwerk en werden er 5 telefoons uit de pindakaas gehaald. 782 bezoekers lieten een kaartje achter voor Schippers die de pindakaasvloer in 1962 bedacht. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu. I wanna talk to you.
6: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt alleen nog iets langzamer op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Geldermalsen en Zaltbommel. 8 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. Ouders die zich zorgen maken dat hun kind betrokken is bij criminaliteit kunnen vanaf vandaag bellen met het speciale hulpnummer 088-20-80090. De telefoonlijn is bedoeld voor ouders en naasten die bijvoorbeeld ander gedrag of een plotselinge overvloed aan geld en spullen zien. Ze kunnen ook bij alleen een onderbuikgevoel al om advies vragen. Hulpverleners van Keerpunt kijken samen met ouders wat ze kunnen doen om het contact met het kind te behouden en de situatie niet erger te maken. Het bellen is anoniem. En Rusland is ervan overtuigd dat de overwinning op Oekraïne heel dichtbij is. Dat zei Kremlin-woordvoerder Peskov, ondanks zware Russische verliezen en weinig terreinwinst aan het front. Zijn uitspraken wijzen er ook op dat onderhandelingen met Oekraïne voorlopig weinig lijken op te leveren. Amerikaanse onderhandelaars waren afgelopen weekend in Moskou en Kiev om over vrede te praten. De Oekraïnse president Zelensky wil nog deze maand met de VS aan tafel om over extra luchtverdediging te spreken. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Maar het is toch hele fijne muziek. De mannen van Duran Duran. Hoorde uit 1986 aan Future Kill. Dat alles aan het begin van de middag van Breda hier op Breda Nu. We loodsen je door de laatste uren van je werkdag. Zometeen hoor je Adele, Send My Love. Nu American Girls. Dit is Harry Styles. Goedemiddag.

Avel en Send My Love in de middag van Breda hier op Breda Nu. Het is vandaag dus dinsdag 8 september. In 1966 vond de allereerste aflevering plaats van de iconische science fiction serie Star Trek. Met de aflevering The Man Trap. Het werd uitgezonden op Amerikaanse televisie. En het is vandaag het begin van de week van de lage lettertijd. In deze periode is er extra aandacht in Nederland en België voor taal en lezen. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. We zijn er tot aan 5 uur met de middag van Breda. Met zometeen muziek van de Chainsmokers en 5 Seconds of Summer. Het Word of Your Love. Here's YouTube. Dit is Sweetest Thing.

Ja, wat maakt deze man toch fijne muziek, hè? Jullie Bruno Mars in de middag van Breda en On My Soul. Tot 5 uur sleef je door de laatste uur van je werkdag. Met zometeen het belangrijkste nieuws uit Breda. Voor de tijd nog Mel VF, Don't Want Her Heart. En dit is Jaboezie en Miles Smith, Blink Twice.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Fantoon met de enige en vlak na belangrijkste nieuws uit Breda hoorde je ook nog Whitney Houston met die klassieker uit de jaren 80. How will I know? Tijd geworden voor het weer. Er trekt vandaag een regengebied over het land, waardoor het waarschijnlijk op de meeste plaatsen een aantal uren regent. Achter dit regengebied zijn er wel wat opklaringen, maar ook enkele buien. Er zullen de kustgebieden meer buien voorkomen en de intensiteit zal vaak ook feller zijn dan in het binnenland. Het wordt vandaag een graad of 19. Morgen waait de wind uit het westen en is ook nadrukkelijk aanwezig. Dat geldt zeker voor de kustprovincies. Zonnige momenten en buien wisselen elkaar af en tijdens spittige buien is er kans op een klap onweer en het wordt morgen zo'n 18 graden.

Het was er net in 2014 voor Sia en Jorde Chandler. Zometeen gaan we weer richting het nieuws van 3 uur. En word je op de hoogte gebracht van het belangrijkste nationale en internationale nieuws. Voor de tijd hoor je nog Baker Matt met Teach Me. En dit is Damiana David, The First Time.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Politieke partijen BBB en 50PLUS blijven de vakbonden steunen in hun verzet tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook Pro en SP spraken tijdens een protestactie in Den Haag weer hun steun uit. Het kabinet wil een deel van de geplande bezuinigingen op uitkeringen schrappen, maar andere maatregelen worden voorlopig alleen uitgesteld. En dat is niet genoeg voor de vakbonden die tegen de plannen blijven protesteren. In de Eerste Kamer is zonder BBB en Pro een meerderheid erg moeilijk. Volgens Haagse bronnen gaat minister Letcher de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland intrekken. Daarmee zet ze vanmiddag de eerste formele stap om de omroep uit het publieke bestel te zetten. ON krijgt eerst nog de kans om mondeling te reageren. 10 dagen erna neemt de minister een definitief besluit. De NPO en het Commissariaat voor de Media willen dat ON verdwijnt. Ook in de Tweede Kamer is daar brede steun voor. Het zou voor het eerst zijn dat een omroeperkenning wordt ingetrokken. De Duitse politie heeft de voortvluchtige verdachte opgepakt die voor een serie sabotageaanvallen op de elektriciteitsvoorziening verantwoordelijk is. De 48-jarige Daniel V. werd aangehouden bij een verkeerscontrole. De Frankfurter Allgemeine Zeitung meldt dat hij werd gearresteerd in Weisweiler in Noord-Rijn-Westfalen, niet ver van zijn woonplaats. De arts en vooral extremistische klimaatactivist eiste sabotagepogingen bij Duitse transformatorstations, hoogspanningskabels en energiecentrales op. En de Duitse supermarktketen Kaufland is begonnen met een Nederlandse online marktplaats. Het bedrijf gaat daarmee vooral de concurrentie aan met Bol en Amazon. Nederlandse klanten kunnen er terecht voor zo'n 9 miljoen producten, van klus- en tuinartikelen tot elektronica, die worden aangeboden door duizenden verschillende verkopers. Kaufland heeft in Europa meer dan 1600 fysieke winkels, maar is in Nederland voorlopig alleen via internet aanwezig. Het bedrijf wil online de grootste in Europa worden. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

was natuurlijk een groot genie, hè? Michael Jackson. Jammer dat de man niet meer leeft, hè? Want maakte me toch fijne muziek. Je hoorde Bad aan het begin van 2 uur van de middag van Breda. Hier op Breda nu. Loodsen je door de laatste uur van je werkdag. Nu met Another en Five for Elta. Dus talk to you. Goedemiddag.

Terug naar de jaren 90 met Fats and Small en You're the Turnaround. En dat alles hier in de middag van Breda. Het is vandaag dus dinsdag 8 september. Dit is een jarige voor vandaag. Frank Dane, de DJ van Radio 538, is vandaag jarig met 45 jaar. De Nederlandse weervrouw van RTL, Helga van Leuren, is jarig, wordt 56 jaar. Ook jarig is Matthijs van Nieuwkerk. Ja, binnenkort komt er weer een nieuw tv-programma met mij op SBS6. Wordt vandaag 66 jaar. En een van Nederlands grootste zangeressen, Nederlandstalig dan wel te verstaan, Corrie Konings, wordt vandaag 75 jaar. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Dit is de middag van Breda. Het is zometeen Snow met Informer. Nu eerst Choose in Texas. Dit is

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Zoe Touran en Bilal Wahib met een hit uit 2023. Je hoorde Outside, dat als hier in de middag van Breda. Zometeen worden we weer op de hoogte gehouden van het belangrijkste nieuws uit Breda. Voor je in de Breda Nieuw Nieuwsupdate vanaf de Breda Nieuw Redactie. Dit is nog een hit uit 1989 van Kim Wilde. Dit is You Came.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.

0: Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. En dat als hier in de middag van Breda. Ja, ben je liefhebber van hete eetwedstrijden? Schrijf dan in je agenda 19 september. Want dan vindt weer het pittige feestje Heet, Zuur en Hop plaats op Pier 15 in Breda. Er staan dan 25 standhouders. Er is een kookworkshop van Peter Kesseler. Twee hete hot eetwedstrijden. En het Nederlands kampioenschap pompoenkweken belooft het een dag vol smaak, vuur en spektakel te worden. 19 september vindt het dus plaats op Pier 15 in Breda. Zometeen hoor je Breda nu, Nelly Furtado en Turn of the Light. Nu is David Guetta en Kelly Rowland.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

Terug naar de jaren 70 in de middag van Breda hier op Breda Nu. Dat deden we met de Doobie Brothers en Listen to the Music. Heb je zelf ook zo'n klassieker die je een keer hier op de middag in de middag van Breda Nu wilt horen? In de middag van Breda? Nou, ga daarvoor even naar onze website bredanu.nl. Waar je natuurlijk ook het laatste nieuws uit Breda vindt. En ga dan even naar App de Studio. En laat weten welke klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 wilt horen hier op Breda Nu. Zometeen is het weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit binnen- en buitenland van 4 uur. Voor die tijd nog Jason Derulo. Dit is I'm

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd drie keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog twee mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. Rond deze tijd geeft minister Letchert een toelichting op het voorgenomen besluit om de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Ze wil de omroep uit het publieke bestel zetten vanwege aanhoudende problemen met onder meer de journalistieke en bestuurlijke regels. ON mag nog wel reageren op het besluit en kan daarna eventueel naar de rechter stappen. Totdat er een definitieve beslissing is, mag de omroep gewoon blijven uitzenden. ON staat al langer onder verscherpt toezicht en kreeg al meerdere boetes. De landelijke OV-staking van morgen zal waarschijnlijk maar beperkt gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Dat verwachten economen omdat de staking ruim van tevoren is aangekondigd en er ook veel mensen kunnen thuiswerken. Voor bedrijven kan de schade daardoor meevallen, al kunnen afspraken en bijeenkomsten worden uitgesteld. Voor mensen die niet thuis kunnen werken, bijvoorbeeld in de zorg, kan de staking wel problematisch zijn, zeker met uitgevallen streekbussen. En IJsland heeft de Amerikaanse ambassadeur op het matje geroepen om een kaart van president Trump waarop een groot deel van Noord-Amerika, de Caraïben en IJsland ingekleurd zijn met de Amerikaanse vlag. De IJslandse buitenlandminister noemt de boodschap volstrekt ongepast. Trump zette die kaart online nadat de Europese Commissie 200 miljoen euro voor Groenland had aangekondigd. Zijn wens om Groenland bij de VS te voegen zorgt al langer voor oplopende spanningen met Europa. Het weer bewolkt met op steeds meer plaatsen regen, het laatst in het uiterste oosten en zuidoosten. De temperatuur varieert van zo'n 18 tot 24 graden en er staat een matige aan de kust tot krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu 80 kilometer file in de zuidelijke provincies. De meeste vertraging nu op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Er is een ongeluk gebeurd tussen Best-West en Vught en daarom is de twee rijstroken dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Ook op de A29 loop je vertraging op Rotterdam richting Bergen op Zoom. Tussen afrit Oud-Beijerland en afrit Nieuwmansdorp. 10 tot 15 minuten extra. De A58 Eindhoven-Breda. Je hebt 10 minuten vertraging tussen Oorschot en knooppunt De Baars. En tot slot de A59 Den Bosch richting Os. Tussen Os en knooppunt Paalgraven. 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

De weekend aan het begin van het derde en laatste uur van de Middag van Breda voor deze dinsdag, de 8e september. En je hoorde In Your Eyes. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Tot aan 5 uur sleep je door het laatste uurtje van je werkdag. Dat doen we nu met Teddy Swims. Dit is Mr. Know It All.

een song over een van de grootste artiesten op soulgebied, hè? Marvin Gaye. Ik heb het over Charlie Puth en Meghan Trainor. En het was een hitje toch alweer zo'n 11 jaar geleden. Daarvoor ook nog Tears for Fears in de middag van Breda en Sowing the Seeds of Love. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Tijd voor

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Sean Kingston, en dat was in de middag van Breda. En dat met Party All Night. 23 september, dan reikt burgemeester Paul de Pla de Bredaanse Vredesprijs voor de 21ste keer uit in het Matzek Memorial in Breda. De genomineerden zijn dit jaar het Mondiaal Centrum Breda, Stichting De Herberg en de Stichting Hart voor Breda Noord. De prijs gaat naar de organisatie die mensen die vanuit hun idealen bijdragen aan de wereld verdraagzamer en vreedzamer te maken. Bij de uitreiking zijn eerdere prijswinnaars en helden van Breda aanwezig. En die vertellen ook mooie verhalen. De inloop is vanaf 7 uur. En wil je daarbij aanwezig zijn, dan kan je je eigen opgeven. Dat kan volgens het volgende e-mailadres. Dat is secretariaat@present.nl. Zeker de moeite waard. Zometeen hoor je Breda Nieuw Green Day met When I Come Around. Nu is Baker Mudd. Dit is I Love Life. Samen met Rani.

70 en je hoorde Dancing Queen. En dit was de dinsdag editie van de Middag van Breda hier op Breda Nu. Vanavond kun je nou luisteren naar Breda Nu, hè? De Real Country Revival kun je dan beluisteren tussen 8 en 10 uur. 2 uur lang Amerikaanse country hier op Breda Nu. Ik wens je een hele prettige dinsdag. Wij spreken elkaar weer morgenmiddag vanaf 2 uur voor de Middag van Breda.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim twee keer zoveel als op een normale woensdag. En bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna vier keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. 12 landen willen de handel met illegale Israëlische nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aanpakken. Het gaat onder meer om Canada, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Scandinavische landen. Die landen kunnen zelf maatregelen nemen of pleiten voor Europese maatregelen. Volgens hen ondermijnen de uitbreiding van de nederzettingen en het geweld van kolonisten de kans op een twee-staten-oplossing. Ze roepen Israël op om de uitbreiding van de nederzettingen te stoppen. De publieke tribune van de Tweede Kamer is vandaag ontruimd na een pro-Palestijns protest. Tijdens het vragenuur werd drie keer kort na elkaar geroepen vanaf de tribune. Kamervoorzitter Van Kampen schorste daarop de vergadering en liet eerst een vrouw wegvoeren. Toen er daarna nog twee mensen begonnen te roepen, besloot hij de hele tribune te laten ontruimen. De Tweede Kamer werd ook beklad met rode verf. Op de deuren en een ramen bij de ingang werd onder meer boycott Israël gespoten. En minister Rianne Letschert is een procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. Volgens haar kan ze ook niet anders nadat het commissariaat voor de media heeft vastgesteld dat de omroep zich structureel niet aan de wet houdt. Ook de NPO heeft de minister gevraagd om in te grijpen. ON krijgt eerst nog de kans om op het besluit te reageren. Letschert zegt dat ze die reactie zorgvuldig zal beoordelen voordat ze definitief beslist. Een juridische procedure kan nog jaren gaan duren. Het weer bewolkt met her en der regen, vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het zuiden van het land zijn de dagelijkse files iets langer dan gebruikelijk. Dit komt onder andere door regen en ongelukken. Zo is er een ongeluk gebeurd op de A2 Eindhoven richting Den Bosch. Bij Bokstol sta je nog 10 minuten in de file. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Ook op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar staat een vrachtauto met pech tussen Sint-Joost en Boorn. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 20 minuten langer over. Ook 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Ridderkerk. Tot slot nog de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef heb je 15 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredaanse club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredaanse wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is op dit moment drukker dan gebruikelijk in het zuiden en vooral de regen is een grote boosdoener. Er gebeurden eerder vandaag ook ongelukken en incidenten, maar vooral de dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. Wel op de A2 een kapotte vrachtauto in de richting van Maastricht tussen Sint-Joost en Born. 25 minuten extra. De weg is daar wel weer vrijgemaakt. Op de A50 Eindhoven-Os sta je in de file tussen Son en Breugel en Ude-Zuid. Het rijdt langzaam over 18 kilometer met 30 minuten oponthoud. Dan de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel een kwartier vertraging. En tot slot de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos heb je 10 tot 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Gisteravond laat zijn vanuit het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel ruim 100 mensen naar een nachtopvang gebracht. Het Rode Kruis zegt dat 98 mensen naar de nachtopvang in het Drentse Zuidwolde gingen en 26 mensen naar de opvang in de Groningse gemeente Pekela. Dit om te voorkomen dat mensen buiten moesten slapen. Volgens het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers was het afgelopen nacht erg rustig op het veld voor het aanmeldcentrum. Het COA houdt niet bij hoeveel mensen er buiten slapen. Infrastructuur- en Waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer open gaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Door de OV-staking van morgen boeken veel Nederlanders een deelauto als alternatief vervoer. Aanbieders van deelauto's zien daardoor een flinke stijging in het aantal reserveringen. Snapcar kreeg al honderden extra boekingen binnen, ruim 2 keer zoveel als op een normale woensdag. Bij MyWheels ligt het aantal geboekte ritten zelfs bijna 4 keer zo hoog. De aanbieders verwachten dat de vraag morgenochtend nog verder toeneemt, want veel mensen regelen hun vervoer pas op het laatste moment. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne is een magazijn geraakt en daarbij zijn 2 mensen om het leven gekomen. Afgelopen weekend hadden Oekraïne en Rusland afgesproken dat er geen aanvallen op de hoofdsteden zouden plaatsvinden vanwege het bezoek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Afgelopen nacht begon Rusland weer met beschietingen en vielen al 3 doden te betreuren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De files in Zuid-Nederland zijn langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door de regen en ongelukken. Een ongeluk gebeurde op de A2 Utrecht richting Eindhoven. Tussen afrit Veghel en Vught is de rechterrijstrook dicht en doe je er 10 minuten langer over. Op de A16 Breda-Rotterdam sta je in de file tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk. Het rijdt langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef ben je 15 minuten langer onderweg. Een 20 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven. Tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. Tot slot nog de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Den Bosch Maaspoort en Nieuwkuik kun je er 10 tot 15 minuten bij optellen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De dagelijkse files waren deze spits langer dan gebruikelijk, maar de drukte neemt af. Er zijn nog files op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt Batadorp en knooppunt De Hocht. 7 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 30 minuten vertraging. Ook op de A27 Utrecht-Breda is het nog druk tussen Noorderloos en Werkendam. 8 kilometer met 15 tot 20 minuten oponthoud. Tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen Oost en knooppunt Bankhoef ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Was er iets waar ik om wenste? Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. Opnieuw geeft Nederland 250 miljoen euro uit aan drones voor Oekraïne. Defensieminister Jezelges zegt ook extra munitie voor de F-16's van Oekraïne te kopen. Nederland is al een tijdje een belangrijke geldschieter voor de Drone Line Initiative. De 250 miljoen komt uit het Oekraïne hulpbudget dat een totale waarde van 3 miljard euro heeft. Jezelges meldt dat de drones voor Oekraïne ervoor gezorgd hebben dat de Oekraïnse linies niet doorbroken zijn. Infrastructuur- en waterstaatminister Vincent Karremans zegt dat de Hardenbergenbrug, waar de snelweg A28 overloopt, uiterlijk donderdagavond om 8 uur weer opengaat. Misschien zelfs wel eerder. Gisteren werd de brug abrupt gesloten nadat er gebreken werden geconstateerd. Eerder vandaag liet Rijkswaterstaat weten dat vandaag en morgen de herstelwerkzaamheden gaande zijn. Een woordvoerder meldt dat donderdagavond de uiterlijke eindtijd is en de brug dan of voor die tijd weer open kan. Het Kremlin zegt dat de Amerikaanse president Trump zijn Russische collega Poetin heeft gebeld en dat Trump gezegd zou hebben dat hij zo snel mogelijk een einde aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne wil maken. Het telefoongesprek was volgens een Kremlin-functionaris extreem openhartig en constructief en duurde een uur. Poetin zou Trump verzekerd hebben dat hij niet van plan is om Europa aan te vallen. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt nog vertraging op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A50 wordt nog file gemeld richting Arnhem. Vanuit Eindhoven betekent dat tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En ook nog 10 minuten vertraging op de A76 Geleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. En dat komt door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Mulker. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier,

0: en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Oefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Güvenç en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het zuiden van het land loopt nog vertraging op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam doe je er 15 minuten langer over. Ook op de A50 wordt nog file gemeld richting Arnhem. Vanuit Eindhoven betekent dat tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 10 minuten oponthoud. En ook nog 10 minuten vertraging op de A76 alleen richting Duitsland. Tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens. En dat komt door de Duitse grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu. Future.

het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Amen.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De tweede agent die vorige week gewond raakte bij de schietpartij in het Gelderse Overasselt heeft het ziekenhuis mogen verlaten. De agent werd na het geweldsincident op de intensive care opgenomen. Afgelopen vrijdag werd zijn collega al uit het ziekenhuis ontslagen. Vorige week maandagnacht trok een groep van tientallen gewapende mannen door de Gelderse plaats. Een 51-jarige beveiliger kwam bij de schietpartij om het leven. De politie heeft 35 personen opgepakt. Op Schiphol hebben passagiers te maken met een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. Het gevolg is dat ondertussen al 58 vluchten tussen Amsterdam en het Verenigd Koninkrijk geschrapt zijn. En het kan zomaar gebeuren dat er nog meer vluchten geannuleerd worden of vertraging oplopen. Ondertussen is op de website van de National Air Traffic Service te lezen dat er een oplossing is gevonden en dat het vluchtsysteem weer begint te herstellen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt het besluit van mediaminister Letchert om de vergunning van publieke omroep Ongehoord Nederland in te trekken. Volgens de partijen is de keuze onvermijdelijk. Alle krediet is verspeeld, zei pro-Kamerlid Mohandis. Volgens hem houdt ON zich al sinds het begin niet aan de spelregels. VVD'er Van der Maas vindt de stap van Letchert goed. De regels over hoe je omgaat met publiek geld bijvoorbeeld heeft ON wat hem betreft overtreden. In Oost-Jeruzalem gaat het Britse consulaat dicht. Dat meldt de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar nadat het Verenigd Koninkrijk maatregelen tegen illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever aankondigde. Volgens Saar zijn de Britten vijandig en de Britse buitenlandminister Miliband zou volgens hem schandalige leugens hebben verspreid. Miliband had gezegd dat op plekken op de westelijke Jordaan-oever sprake van etnische zuiveringen tegen Palestijnen zou zijn en dat de terroristische kolonisten daar in zijn ogen verantwoordelijk voor waren. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
9: Goedenavond allemaal. Welkom bij The Real Country Revival. I hope you're feeling good. My name is Charlie Hicks. The RCR, in case you're a first-time listener, is what I consider to be 2 hours of the best Alternative, outlaw, and classic country music you're going to hear anywhere. So thanks for tuning in. I believe we've got a pretty cool show lined up for you this evening. Unofficially show number 387. Going to get started with some new music that has that super classic sound to it. There's a lot of artists making music today that sounds like it could have been easily made in the 50s, 60s, 70s, way back. One example, kicking things off, is friend of the show, Theo Lawrence. He has that old-timey style, if you will, and he's got a new single, too. Going to play it for you right now. Kicking off the show with Today is a Good Day. It's Theo Lawrence.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu ontkent ten stelligste dat de premier in aanloop naar de aanval van Hamas op 7 oktober 2023... vanuit de Verenigde Arabische Emiraten voor de aanval gewaarschuwd was. De krant Haaretz schreef dat anderhalve week voor de bloedige aanval Netanyahu een waarschuwingstelefoontje had gekregen. Politieke rivaal IJzenkot ging met het bericht aan de haal en zei dat Netanyahu tientallen waarschuwingen had gekregen en ze allemaal in de wind had geslagen. Na een schietpartij in de Zuid-Spaanse badplaats Marbella zijn 3 Nederlanders aangehouden. De schietpartij vond vanmiddag op straat plaats in de buurt van een hotel. 1 persoon raakte gewond. De verdachten sloegen met een auto op de vlucht, maar de politie was snel ter plaatse en zette de achtervolging in. De auto van de verdachte crashte, waarna zij te voet probeerde te ontkomen, maar dat mislukte. Wat er aan de schietpartij vooraf ging, is nog onduidelijk. Afgelopen week hebben tienduizenden inwoners van Noorwegen de overleden koning Harald een laatste eer bewezen. Ruim 46.000 mensen hebben volgens het Noorse Hof afscheid genomen. Sinds vorige week dinsdag lag Harald in de slotkapel van het paleis opgebaard. Morgenmiddag om 1 uur vindt de uitvaart in de Domkerk in Oslo plaats. Veel buitenlandse gasten zullen de uitvaart bijwonen. Onder hen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia. De Amerikaanse financiënminister Scott Bessent heeft bekendgemaakt dat de VS sancties hebben ingesteld tegen tientallen bedrijven die de Iraanse luchtvaartsector ondersteunen. Bessent zei dat ze allemaal het risico lopen van het wereldwijde financiële systeem afgesloten te worden. Hij nam de woorden economische D-Day in de mond. Volgens de VS verplaatst Iran via de luchtvaart illegale goederen en wapens. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Hour number 2 of the Real Country Revival. Unofficially show number 387. Starts right now. Of course, we're going to kick off this hour with a Johnny Cash tune. Originally Johnny Cash tune, but Charlie Crockett recorded it on his latest release, Clovis, and his arrangement on it is pretty cool, if you ask me. Shooter Jennings produced this Clovis album, and yeah, they put together a pretty cool arrangement for their version of Don't Take Your Guns. Got a groove to it. It's Charlie Crockett.
6: A young cowboy named Billy Joe grew restless on the farm.

Sarah.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De Tweede Kamer debatteert vanavond over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen. Maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer stemt nu voor om dit terug te draaien, omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. Een man en een vrouw uit het Utrechtse Woudenberg hebben door het Openbaar Ministerie 30 en 20 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging horen eisen. Het tweetal wordt ervan verdacht zeker 6 kinderen tussen de 0 en 10 jaar seksueel te hebben misbruikt. De man heeft toegegeven verslaafd aan seks te zijn, maar hij zou de kinderen niet bewust hebben misbruikt. Hij werd geholpen door zijn ex-vrouw. Zij deed dit uit angst voor hem of om de kinderen te troosten of af te leiden. In een brief aan de Tweede Kamer heeft financiënminister Elko Heijnen laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen, omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en de Ecofin-raad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. In het zuiden van Saudi-Arabië zijn verschillende energieinstallaties stilgelegd. Dit nadat Houthi-rebellen uit Jemen nieuwe aanvallen op Saudi-Arabië hebben uitgevoerd. Saudi-Arabië is een bondgenoot van de Verenigde Staten. De Houthis zeggen gebruik gemaakt te hebben van drones en ballistische raketten. Volgens het Saudische ministerie van Energie is door de aanvallen op meerdere locaties brand ontstaan. Om welke locaties het gaat is nog niet bekendgemaakt, wel dat de bluswerkzaamheden nog niet zijn afgerond. Het weer bewolkt met hier en daar regen. Vannacht vooral in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige aan de kustvrij krachtige westelijke wind. Morgen is het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef brand onstuimig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politieeenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige Raad van Commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. Het vliegverkeer op grote Britse luchthavens komt weer op gang na een urenlange storing bij de luchtverkeersleiding. Onder meer Heathrow, Gatwick en Stansted hadden daardoor nauwelijks vliegverkeer. Duizenden reizigers kwamen vast te zitten en veel vluchten liepen vertraging op of werden geannuleerd. Inmiddels is het technische probleem opgelost. Wel blijft er door de vele uitgevallen vluchten chaotisch op de luchthavens. Op Schiphol zijn 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Tweede Kamer debatteert nu over een wet over de maatschappelijke raad Schiphol. Omwonenden adviseren via die raad het kabinet over het vliegveld en de omgeving. Eerder stond in de wet dat vertegenwoordigers van luchtvaartmaatschappijen niet in deze raad zitting mochten nemen, maar de Kamer nam vorig jaar een motie aan om hen toch toe te laten. Een meerderheid in de Kamer wil dit nu weer terugdraaien omdat er grote waarde wordt gehecht aan de onafhankelijke positie van de raad. En in een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Heijnen van Financiën laten weten het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen te moeten missen omdat hij voor een overleg met collega's uit andere landen naar Dublin afreist. Heijnen vertrekt donderdagavond om vrijdag de Eurogroep en Ecofinraad te kunnen bijwonen. Fractieleiders zullen tijdens de algemene politieke beschouwingen over de plannen debatteren die Heijnen op de derde dinsdag in september zal presenteren. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: 100%. Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Dinsdagmiddag is een personenauto op de A16 bij knooppunt Galder tegen een vrachtwagen gebotst. De auto draaide 360 graden op de snelweg en kwam in de berm vlak voor een sloot tot stilstand. De twee inzittenden, een man en een vrouw op leeftijd, bleven ongedeerd. De auto raakte flink beschadigd. De rechterrijstrook werd afgesloten met een rood kruis. Een berger voerde de auto af. De vrachtwagen kon verder rijden. Station Breda bestaat 10 jaar. Dat wordt woensdag 16 september gevierd met muziek, lekkers en activiteiten voor reizigers. Het station krijgt van reizigers een ruime 7,4. Het vernieuwde station is inmiddels veel meer dan een plek om de trein te nemen. Er zijn woningen, kantoren, winkels en horeca. Ook verbindt de Brede Passage het centrum met de Belkrum. Het station werd in 2016 geopend na ruim 4 jaar bouwen. Het Nederlandse bedrijf Paul V uit Raamsomsveer kan starten met de productie van vliegende auto's. Dat zegt topman Robert Dingemansen in het Financieel Dagblad. Paul V heeft een belangrijke certificering ontvangen van de Europese Luchtvaartautoriteit. Over ongeveer 1,5 jaar verwacht het bedrijf een type certificaat te krijgen. In 2028 moet de vliegende auto volledig zijn goedgekeurd. De Paul V kan zowel op de weg rijden als gyrocopter vliegen. Het voertuig

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

the flip side, cheerio.

0: wel.
1: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord, waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: groot. Ik wil nu samen en niet meer alleen.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier. En zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvench en Michael Dingsdag het stokje over. In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. De Amerikaanse president Trump wil dat de overheid stopt met het inkopen van producten uit Canada. Hij heeft een overheidsdienst opdracht gegeven om Canadese producten van de inkooplijsten te halen. Volgens Trump blijft dat zo totdat Canada Amerikaanse boeren en bedrijven eerlijk behandelt, zoals hij zegt. De stap is de nieuwste in de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en Canada. Ondertussen liep in juli het Amerikaanse handelstekort sterk op naar het hoogste niveau in ruim een jaar tijd. De Ierse mediawaakhond is een onderzoek gestart naar social media platform X vanwege de bescherming van kinderen. De toezichthouder onderzoekt of X genoeg doet om de leeftijd van gebruikers te controleren. Kinderen zouden daardoor mogelijk video's met extreem geweld, porno of andere heftige beelden kunnen bekijken. Steeds meer landen nemen maatregelen tegen het gebruik van sociale media door kinderen. Australië voerde als eerste een leeftijdsgrens in, Nederland wil dat ook. Er zijn op het Iraanse eiland Karg explosies gehoord waarbij volgens Iraanse staatsmedia een olietanker is geraakt door een Amerikaanse raket. Ook in de havenstad Jask zijn explosies gemeld. De VS hebben de aanvallen nog niet bevestigd. Karg is een belangrijk centrum voor de Iraanse olie-export en was eerder dit jaar al doelwit van Amerikaanse aanvallen. Iran had kort daarvoor gewaarschuwd dat een aanval op Iraanse olietankers zou worden beantwoord met aanvallen op Amerikaanse militaire bases. En Roemenië heeft een 40-jarige Rus opgepakt die wordt verdacht van een Russische sabotagepoging. Volgens de Roemeense inlichtingendienst maakte hij foto's en video's van onder meer legerbases en defensiegebouwen. Ook zou hij een Oekraïns Antonov vrachtvliegtuig hebben gefotografeerd. De man werd al sinds februari gevolgd en zou opdrachten hebben gekregen via een tussenpersoon. Hij zit voorlopig 30 dagen vast. De zaak past in een reeks van Russische sabotagepogingen in Europa. Het weer, vooral nog wat regen in de noordelijke helft van het land bij 11 tot 16 graden en een matige westelijke wind die aan de kust tot krachtig kan zijn. Overdag wordt het grijs met regen en kans op onweer bij zo'n 18 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: In de Bredase wijk Heuvel zijn in de nacht van zondag op maandag meerdere branden gemeld. De eerste brand ontstond in de Talmastraat, waar een Dixie vrijwel volledig in vlammen opging. Korte tijd later trof de brandweer op de Lange Dijk een brandende scooter aan. Ook daarvan bleef weinig over. Ongeveer een uur later was er brand in een container aan de Columbusstraat. De brandweer wist het vuur daar snel onder controle te krijgen, waardoor verdere verspreiding werd voorkomen. Omdat de branden kort na elkaar en in dezelfde omgeving plaatsvonden, zochten meerdere politie-eenheden in de omgeving. Of de incidenten met elkaar verband houden en of er sprake is van opzet is nog niet duidelijk. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht. Onbekenden hebben een grote hoeveelheid vaten gedumpt in het buitengebied van Baarle-Nassau. De bijna 20 vaten werden zondag gevonden en zouden chemisch afval bevatten. Het vermoeden bestaat daarbij dat het gaat om drugsafval. Een aantal vaten was gaan lekken. De brandweer zette de omgeving af en een gespecialiseerd bedrijf heeft de vaten opgehaald. De politie doet onderzoek naar de herkomst van de vaten. NAC Breda heeft trainer Karl Hoefkens per direct ontslagen. Dat meldt de club maandagmiddag op haar website. Volgens NAC is er afgelopen zomer uitgebreid geëvalueerd met onder andere technisch directeur Peter Maas en algemeen directeur Remco Oversier, en zouden enkele verbeterpunten vanuit deze evaluatie niet zijn gerealiseerd. Welke evaluatiepunten dat waren, heeft de club niet gemeld. Volgens NAC wordt het besluit gesteund door de voltallige raad van commissarissen. Hoefkens werd in 2024 trainer bij de Bredase club en tekende voor 3 seizoenen. Afgelopen zomer ging nog het gerucht rond dat de trainer NAC zou verruilen voor een positie bij OH Leuven, maar dat bleek dus niet het geval te zijn. De club moet nu op zoek naar een nieuwe trainer. Totdat die gevonden is, nemen assistenttrainers Serdal Guvenc en Michael Dingsdag het stokje over. Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl.